0: Belachelijk.
1: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
2: Ik heb die
1: modern.
2: Tonge, maar ook een tonge.
1: Of gewoon oud is.
3: Why do you whisper green grass?
1: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
4: De Flevo Ziekenomroep.
5: Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit die 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

wat ik gedaan heb, palias, liefde. Abstract begrip, toen zei ik erin. Ver te houden van, moet er genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat kwijt te moest, het leven is te precieus om te zeggen.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.
3: Tino, Donnie en Chris Cross. Vanavond gaan wij uit als bol helemaal los. Een drankmarathon, paar met dubbele tong. Je weet dat ik verloor.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

de dokter kent me mee, hij gaat dus met me mee. De man vindt alles goed, wat zijn die vrouwtjes doet. Duurt iedere week veel geld, voor beiden toegeteld. Die is besjokken, die is besjokken. Hoe kan een mens toch zo besjokken zijn? Je vrouw van Koekenpot.

joggen. Hoe kan een mens toch zomaar joggen zijn? Er trouwt een oude heer met een meisje jong en teer, zeer schoon en rank van leed. En zo laat boeken leed, na afloop van een jaar, daar komt de ooievaar en brengt een kind in huis. De man denkt per afuit, als hij het dichtje ziet, dat hij nou vader is.

graag naar huis en wens nu geen gedruis. Ze maken bij het bed al van zijn lieve Jet, opdat ze niet ontwaakt en hem een standje maakt. Maar pas dat hij in bed, of daar begint de pret. Hij mist het evenwicht en tuimelt op het gezicht van vrouw liefde.

Ik heb een oude vriend, denk dat een vrouw bemint. Laat haar in alles vrij, dat maakt ons beiden blij. De lieve vrouw en ik, die vinden daar een schik. Want ik wil avond maar, als naar het café hij gaat. Zorg ik haar wat een tijd, leg uit die vadigheid. Haar man denkt geen gevaar, mijn vriend waakt over haar. Nou die is me joggen, die is me joggen. Hoe kan een mens op zo'n joggen zijn?

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

leven is mooi, maar het noodlot is wreed als je van elkander moet scheiden. Je ziet in de ogen dan droefheid en leed, je hart voelt

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is er grote bezorgdheid over de plannen omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraping van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte alles met je te bereiken.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is er grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

wat? En voor de grap begin ik een lied te lallen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie, dat moet je op een baantje knallen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb pas dan zingen, wat? Als je

Ik zit dus je melden voor dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Hij heeft ervaring als technici. Al alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaakt. Plaak, plaak. Teun zich ook. Mocht u soms

is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet dat? Geachte plattebas, denk je dat u er van? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem.

0: Serge Bouvier.
1: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren in april. Het grootste conflict ontstond nadat de Verenigde Staten een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur namen. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. Niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voerman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij alweer ontslagen na onthullingen van NRC over zijn lidmaatschap van de racistische club. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. En bij opgravingen bij de Notre Dame hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen op zo'n halve meter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met als pleister op de wonden...

0: Welkom bij onze Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: Wat hebben we doen vanavond? We hebben een eerste half uurtje een country, hè?
1: Ja.
0: Half negen, dan gaan we naar de verzoekjes. We hebben weer een leuke aantal van onze verzoekje op haalster gekregen. Na het nieuws hebben we een stukje cabaret.
1: Ja, dat is ook goed.
0: En omlijst met Nederlands product.
1: Ja, zeker. Ja?
0: En dan als laatste. Ja,
1: het alle... is vanavond, hè?
0: Ja, weet je wie dit is?
1: Nee, vertel eens.
0: Dat is John de Bever.
1: Ja, daar gaat het ook. Ik wist het wel.
0: Ja, het moet wel, want jij moet mijn muziek draaien. Dus.
1: Ik moet die muziek maken.
0: En ik ga er wat over vertellen. Nou, maar zover is het nog lang niet, hè?
1: Nee, want we gaan nu eerst naar...
2: Country is ready.
0: We beginnen met Telly Savalas. Geboren als Alice Totlus Savalas in Garden City in New York op 21 januari 1922. Hij was acteur en zanger van Griekse afkomst. Telly diende in de Tweede Wereldoorlog 3 jaar in het Amerikaanse leger en behaalde een bachelor in de psychologie aan de Columbia University. In 1973 speelde hij de kale, lolly-zuigende inspecteur Theo Kotjak in de televisiefilm The Marcus Nelson Murders. Een rol die hem zo populair maakte dat er een eigen serie volgde en die heette gewoon Kotjak. Uitgezonden van 1973 tot 1978. Begin jaren 50 van de vorige eeuw presenteerde Savalas een radioprogramma. En als zanger had hij hits in Nederland met If Some Broken Hearts Never Mend en Lovin' Understanding Man. Op woensdagavond 1 oktober 1980 presenteerde hij op de Nederlandse televisie bij Veronica op Nederland 2 samen met Ilona Visser het nationale tv-fruitspel. Hij won een Emmy Award in 1974 en een Golden Globe in 1975 en 1976. Sinds 1983 heeft hij een ster op de Hollywood Walk of Fame. We gaan luisteren naar Telly Savalas met Some Broken Hearts Mend Again.

Jenny Szabo, dat is een zangeres uit Krimpen aan de IJssel. Maar ze is geboren en getogen in Rotterdam. Jenny werd gestimuleerd door haar ouders omdat ze zich erg thuis voelde in de muziek. Ze volgde gedurende een aantal jaren een zangstudie bij particuliere zangpedagogen. Ze werd regelmatig ingezet als studiozangeres en Jenny begon met muziek zoals de ballads, reggae, rock'n'roll en pop en natuurlijk country. Haar eerste single, If You Weren't Here, werd in 1981 gedraaid op de Hilversumse zenders en veel lokale radiostations. Door haar bijzondere stem en persoonlijkheid viel Jenny op en lukte het om de aandacht van het Nederlandse countrypubliek op zich te vestigen. In 1966 werd ze 3 maal genomineerd voor een Cremen Parsons Award van de Dutch Country Music Awards Gala. In 1997 heeft Jenny 5 nominaties voor de Dutch Country Music Award Gala in de wacht weten te slepen. En na een lange periode van afwezigheid is ze weer in 2016 langzaamaan weer begonnen aan haar comeback in de country scene. We gaan luisteren naar Jenny Szabo met Louisiana Sauce.

Ja, er kwam nog wat achteraan. We gaan verder met Ray Charles, geboren in Albany in de staat Georgia op 23 september 1930. Hij was zanger, songwriter, pianist en componist. Door vrienden en medemuzikanten werd hij vaak Brother Ray genoemd. Charles die was tijdens zijn kinderjaren mogelijk door glaucoom blind geworden. Hij was een pionier in het soulmuziekgenre in de jaren 50 door de blues, jazz, rhythm and blues en gospel te combineren in de muziek die hij opnam voor Atlantic. Hij droeg bij aan de integratie van countrymuziek, rhythm and blues en popmuziek in de jaren 60 met zijn crossover succes op ABC Records, met name met zijn twee Modern Sounds album. Charles' hit uit 1960, Georgian on My Mind, was de eerste van drie nummer 1 hits die hij zou scoren in de Billboard Hot 100. Zijn album Modern Sounds in the Country and Western Music uit 1962 werd zijn eerste album dat bovenaan de Billboard 200 stond. Ray Charles scoorde grote hits met onder andere Hit the Road Rick, I Can't Stop Loving You, en notoire is een nummer, Busted, dat hij schreef nadat hij een jaar in de gevangenis had gezeten voor het bezit van heroïne. In 1979 werd hij opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame. We geluisterden natuurlijk naar Hit the Road, Jack.

Larry Stewart, die werd geboren op 2 maart 1959 in Paducah in de staat Kentucky. Stewart die verhuisde in de jaren 80 van de vorige eeuw naar Nashville in Tennessee, waar hij een carrière in het honkbal nastreeft. Hoewel hij een atletiekbeurs had gekregen van de Belmont University in Nashville, besloot Larry zich te concentreren op een carrière in de muziek. Nadat hij werk had gevonden als demozanger, sloot hij zich in 1984 aan bij de groep Restless Heart, op aanbeveling van de toetsenist Dave Innes, met wie Stewart had gestudeerd. Tussen 1985 en 1993 stond de Restless Heart met 18 top 40 singles in de Amerikaanse Billboard Hot Country Singles en Tracks hitlijst. Stewart verliet de groep in 1991 om een solo-carrière te beginnen. De band bleef nog 4 jaar zonder hem bestaan en wisselde de liedzang uit tussen de andere leden. We gaan luisteren naar Can You Feel the Love Tonight?

0: als pleister op de wonden met vanaf 8:30 de verzoekjes.
1: We gaan verder met de Chico's. En dat was een hillbilly trio uit Amsterdam. Opgericht in 1947 door Simon Sint. De eerste hit van de Chico's, afhankelijk bestaande uit Simon Sint en Beb en Nico Veldberg, was Cool Water. Een vertaling van het Amerikaanse Cool Water. En de Nederlandse tekst was geschreven door Simon Sint. De opvolger was 's avonds als het kampvuur brandt. Met een tekst van André Meurs. En andere bekende liedjes uit die tijd waren Goudkoorts en Sigarettes en Whisky en The Wild Wild Woman. Het trio hield in 1960 op te bestaan toen Beb en Nico Veldberg naar Australië emigreerden. Maar wij gaan het toch naast luisteren met Cool Water.

James McMurtry. Die werd geboren op 18 maart 1962 in Fort Worth in de stad Texas. Zijn vader gaf hem op 7-jarige leeftijd zijn eerste gitaar. Zijn moeder die leerde hem het spelen. Hij leerde 3 akkoorden van haar en de rest stal hij gewoon gaandeweg. Hij leerde alles op het gehoor of door naar mensen te kijken. James McMurtry bracht zijn eerste 7 jaar door in Fort Worth, maar groeide voornamelijk op in Leesburg in de staat Virginia. Hij begon met optreden in zijn 10e jaren en schreef ook nummers en begon zijn liedjes uit te voeren in een biertuin in het centrum van Arizona in de stad Tucson. Nadat hij naar Alaska was gereisd en een paar optredens had gedaan, keerde hij terug naar Texas. Na enige tijd vertrok hij naar San Antonio, waar hij werkte als huisschilder, acteur, barman en soms als zanger, optredend op schrijversavonden en open microfoonevenementen. We gaan luisteren naar Talking at the Texaco.

0: Yeah, I'm out of tune or something.
1: Flevo verzoekplaat.
2: En ons eerste verzoekje is aangevraagd door de heer Vijverberg. En die ligt op GG 279. Hij vraagt aan de Beatles met Seal of You.

Ontvolgens zoek je Elton John met I'm Still Standing, is aangevraagd door Amber Zwart en ligt op GG 254.

Het volgende verzoekje is aangevraagd door mevrouw Goossens. En die ligt op GG359. Ze wil graag Frans Bauer horen met Trein naar Niemandsland.

0: U luistert naar de Flevo
1: Ziekenomroep.
2: En dan gaan we naar een verzoekje aangevraagd door de heer Trieler van afdeling GG361. En meneer Trieler, ja, die wil graag van Danny Vera de rollercoaster met Bente en Maan horen. Maar helaas, die hebben we niet. Maar wel natuurlijk van Danny Vera. Rollercoaster voor u.

Ons volgende verzoekje is aangevraagd door Ans van de Kamp van afdeling GG375. Ze wil graag van Bach horen R. En dat wordt uitgevoerd door Willem van Twillert.

En ons laatste verzoekje is David Bowie met Let's Dance. Aangevraagd door Arend en bestemd voor het personeel.

0: als pleister op de wonden.
1: En met dank aan onze verzoekjes ophaalsen voor al die mooie nummers weer. We gaan verder met Normaal met De Boer is Troef en Pussycat met Don't Play Casanova.

0: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrije.
1: FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt, zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. Niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. En in een appartement in Amersfoort is gisteravond brand uitgebroken na een explosie. De brandweer moest een gewond persoon uit het gebouw halen. Het ging mis rond 8:30 in een flat aan de Everard Meisterweg. Door de harde knal raakten meerdere panden beschadigd. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
3: Dit is het 2e uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: En welkom bij ons tweede uurtje van de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: En wat hebben we u nog te bieden?
1: Even vertellen. Ja. Jij doet de presentatie.
0: En jij doet de techniek.
1: Dacht ik ja, al. Zo dus. Is het. Mij hoor je niet zoveel.
0: Nee, maar goed. Ik kan de techniek niet. Dus al die knopjes en die dingetjes.
1: Zo jij presenteert, kan ik het weer niet.
0: Ja, dat komt ook wel goed. Hé, we gaan eerst een half uurtje een Nederlands product draaien.
1: Ja, precies.
0: En met daarin een stukje cabaret.
1: Ja,
0: en dan, hoe heet dat, het laatste half uurtje onze artiest van de avond. En dat is John de Bever. Daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga de muziek draaien.
0: Goed zo, maar zover is het nog niet.
1: Nee.
0: We beginnen met Jean Thomas met Ik ben vrij. En Chris Cross Amsterdam, Kraantje Papi en Pommelien Thijs met Tranen.

0: Cabaret
1: Festival.
2: Ja, jij zegt wel van, ik praat niet zoveel, maar
1: ik moet toch
2: hier,
1: wat zeggen,
2: hier moet je toch wat zeggen, want dit, nou. Jij hebt heel veel cabaret.
1: Ja, dat
2: heb
1: ik.
2: En wat heb je uitgezocht?
1: Ik heb vandaag iets van Karin Bloemen.
2: Ja, maar die heeft zoveel gedaan.
1: Die heeft heel veel gedaan. En die heeft het hier over wie een kuil graaft.
2: Dat zou ik zeggen voor een ander, dan valt er zelf in of zo.
1: Nee, dan moet je zelf moe. Oh. Nee, luister maar even.
3: Mika, doe maar. Ik ga het je toch zeggen, ja. Echt waar. Ik ga jou een geheim vertellen, man. Echt waar, ja. Weet je wat het is? Als je soul hebt, weet je, betekent het dat je heel veel ellende hebt meegemaakt. En als je heel veel ellende hebt meegemaakt, dan krijg je later rijkdom en succes. Ik laat mij niet met een kluitje in de tuin sturen, hoor. Ik ga het je zeggen, je hoeft alleen maar om je heen te kijken. Neem bijvoorbeeld de familie Jackson's Faves. Echt waar, man. Ze zijn in elkaar geslagen, mishandeld en misbruikt in alle hoeken, kieren en gaten. Maar ze zijn rijk en beroemd. Echt waar, hoor. En ik ga je wel zeggen, het is gebeurd door hun ouders. En die hebben het geweten. Want zoals het klokje thuis tikt, weet men de tijd. Kijk maar, in Nederland bijvoorbeeld, Jan Walkers is geslagen met de Bijbel om allebei zijn oren. Maar hij kon opeens heel goed schrijven. Neem bijvoorbeeld Maartje van het Hart, of hoe heet hij ook alweer. Het is toch van hetzelfde laken, twee mantelpakjes. Ik ga het je zeggen, jongen, als het kalf verdronken is, is hij dood. En daarom, als jij zelf een kind hebt, het enige wat jij hoeft te doen, is gewoon even een paar keer goed slaan, jongen. Voor een goede toekomst. Maar ja, Nederlandse ouders, ze kunnen het niet. Ik heb het gelezen in alle boeken en kranten. Nou, het is gewoon zonde, man. Echt waar, ze kunnen het niet. Ze willen hun kinderen opvoeden met de 3 R'en. Met rust en ritme en regelmaat. Amigado, ja. Ik heb al zo gezegd. Je kunt je kind ook slaan. Heel rustig, heel ritmisch en heel regelmatig. Maar nee, hoor. Daarom, ik ga het je zeggen, ja. Ik heb erover nagedacht. Ik dacht, wat kan ik betekenen voor de Nederlandse economie? En opeens schoot het door mijn hoofd. Wie de schoen past, heeft de juiste maat. En daarom heb ik besloten, ik ga op schoolpleinen staan. En ik ga persoonlijk kinderen schoppen. Iemand moet het doen, dan kan het net zo goed ik zijn, weet je. En ik ga je zeggen, hoor, het is zwaar werk, hoor. Het is niet makkelijk of zo, weet je. Want het doet pijn aan je handen, pijn aan je voeten. Je moet uren wachten op een kind. Maar ik ga je wel zeggen dat het werkt. Als er 1 schaap over de dam is, is hij opgetrokken. Ik ga het je zweren, ja. Ik ga het je echt zeggen, weet je. En dan is over 10 of 20 jaar is de hele Nederlandse economie weer erboven. Dan kunnen wij allemaal van ons in Nederland zeggen oost, west, noord, zuid. Toch? En het is maar beter, weet je, dat iemand anders het doet. Ik kan me voorstellen, als je zelf bijvoorbeeld een watje bent, weet je niet. Je bent een watje en je durft je kind niet te slaan. Nou, dan wordt jouw kind ook een watje. Maar stel bijvoorbeeld de andere kant voor. Je bent een hele erge fanatiekeling, weet je. En je schopt je kind in 1 keer dood. Maar dat schiet ook niet op, weet je. Dus je kan beter gewoon mee inhuren voor jouw geslaag. Ja, het is veel beter als de kat van huis is, moet hij zijn antwoordapparaat aanzetten, toch? Nou ja, daarom, het komt allemaal goed, weet je. Het is een geheim, we hebben het gedeeld. En als het over 10 of 15 jaar jouw kind is, dan zullen wij samen nog een keer terugkijken op mijn levensfilosofie, weet je. Echt waar, ik ga het je zeggen, hoor. Wie een kuil graaft voor een ander, moet heel hard werken.
1: Nou,
2: ja, maar, ja. Nou, het slaan mij geen kinderen. Helpt
1: nee,
2: ook
1: doe
2: niet,
1: ook niet meer, ja,
2: nee,
1: dat kan ook niet
2: meer. Dat kan niet. Nou, maar, ja, nee, ik ben niet, vroeger niet geslagen. Nee.
1: Ik ook niet. Nee,
2: nou,
1: hoor.
2: Daarom.
1: Een corrigeerde tikje met je billen.
2: Ja,
1: wel,
2: maar dat hebben we allemaal wel eens verdiend. Hè?
1: Denk ik wel.
2: Hé, hey, we gaan verder met Danny de Munk met Zo is het leven. En Robert van Hemert met Zoet, Zout en Zuur.
4: Soms doe je dingen,
0: af wat je later pas beseft.

En dan krijgen we nog het modeblaadje met het perfecte plaatje van Tom Haver. Maar we beginnen met 1000 vragen van Sylvia Zwart.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Jan de Bever, geboren als Johannes Gijbertus Marinus de Bever in Berlingen op 7 april 1965. Hij is een voormalige prof- en zaalvoetballer. En na het beëindigen van zijn spelersloopbaan werd Jan de Bever zanger. In juli 1979 werd Jan op 14-jarige leeftijd als zanger ontdekt door Pierre Cortner tijdens een optreden op de Nijmeegse Vierdaagse. Het nummer Als ik later eens trouw dat Pierre Cortner voor hem schreef bereikte in maart 1980 de tipparade. Er volgden nog 3 singles en een LP. Hierna sloot Jan de Bever voorlopig te stoppen met zijn zangcarrière en zich toe te gaan leggen op het voetbal. Jan de Bever verwierp hierna faam als zaalvoetballer, onder andere bij toenmalige topclub Bunga Melati uit Tilburg. In de winterstop van het seizoen 1992-1993 maakte hij de overstap naar het veldvoetbal door een contract te tekenen bij Dordrecht 90. Onder leiding van trainer Han Berger maakte hij zijn debuut voor die club op 13 januari 1993. In de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk en dat werd 0-1. Zijn carrière in het Nederlands betaald voetbal bleef beperkt tot een half seizoen, waarin hij slechts tot 5 wedstrijden kwam. We gaan luisteren naar Als ik later toch eens trouw en Mexican Girl.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In 2006 keerde John de Bever als zanger weer terug uit de anonimiteit door het duet Toen kwam jij op te nemen met Annie Schilder. Hij scoorde 32 single top 100 hits en in januari 2011 scoorde de Bever een bijzondere dubbele hitnotering in de single top 100 met de single Ik heb maling aan wat mensen zeggen en de B-kant Kleine leugenaar, die beide individueel een notering opleverden in de single top 100. In 2014 was John een van de 24 kandidaten die meededen aan het derde seizoen van de Nederlandse uitvoering van het tv-spelprogramma Fort Boyard. De Bever die is een vaste gast tijdens het Mega Piratenfestijn, waar hij sinds november 2014 optreedt. Sinds 2013 was hij ook regelmatig te zien in het voetbalpraatprogramma Voetbal Insight op RTL 7. Het album Dat is de Liefde dat hij met Marianne Weber in 2015 opnam, ging meer dan 10.000 keer over de toonbank. Hij maakte ook een voetbalhit met Jan Smit in 2023 een album met Corrie Konings. We gaan luisteren met Dat is de Liefde met Marianne Weber en Geloof jij echt in sprookjes met Corrie Konings.
0: De artiest van de avond. De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Jan de Bever. In 2015 scoorde hij een hit met het nummer Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, waarmee John uitgroeide tot een cultheid in de Nederlandse amateurvoetbalcultuur. De plaat werd een heel veel gedraaid nummer in de voetbalkantines en kleedkamers. Op 20 september 2016 kreeg John de Bever voor zijn hit een Buma NL Award en een Gouden Award voor de verkoop van meer dan 20.000 exemplaren. Ook kreeg hij een platineplaat voor de verkoop van 80.000 exemplaren. Het nummer werd via YouTube meer dan 30 miljoen keer beluisterd. Een jaar later werd het nummer een anthem voor de voetbalsters van het Nederlands vrouwenvoetbalelftal tijdens het EK Vrouwen 2017 in eigen land. Door het grote succes van de Oranje Leeuwinnen kwam John de Bever landelijk in de schijnwerpers, wat vele mediaoptredens van de zangertocht gevolg had. Tevens liet hij een speciale voetbaltekst schrijven op het originele nummer. Hij voerde het nummer live uit bij de huldiging van de Leeuwinnen in Utrecht. In november 2016 coverde John de single daar in dat kleine café in de haven van Pierre Cartner. In de videoclub is een hoofdrol weggelegd voor zijn ontdekker. We gaan luisteren naar Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht en Ja, jij bent de zon van mij.
0: De artiest van de avond.
2: Ik staar maar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: En dan hoop ik toch dat u lekker weer thuis bent. Maar morgen kunnen ze in elk geval naar de herhaling
2: absoluut
1: luisteren.
2: Absoluut, we draaien nog een keer het hele programma.
1: Van 8 tot 10, hè, ja, morgenochtend.
2: Netjes opgenomen.
1: Ja, ja.
2: Staat dan niet in de studio.
1: Hè? Nee, daarom. Nee. Hey, en morgenavond, een muzikaal bloemetje, zijn wij er ook weer.
2: Precies.
1: Dus dat komt ook allemaal goed.
2: Weer helemaal goed.
1: En we
2: hebben nog één toetje.
1: Ja, en we hebben nog Jan van Eunen en Joop Vinnika.
2: Ja, die komen morgen na ons herhaal.
1: Ja, ja, van 10 tot 12 met de 60's. En we gaan nog even luisteren naar Dans tot de Morgen.
2: Ja, maar dan gaan we eerst lekker slapen. Hè?
1: Ja.
2: Voor straks wel rusten.
1: En vanmorgen een beetje gezonder op.
2: Hoi.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Kameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. De onderzoekers werden in januari al onderschept op het vliegveld na een reis door de Republiek Congo. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. En dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen het mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
3: I'm on the right track for lots of kissing.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: En ze zijn er allebei.
2: Ja, zeker weten.
1: Ja,
2: we zijn er weer. Goedemorgen, Joop.
1: Goedemorgen, Jan.
2: Ja, en goedemorgen, luisteraars. Tot 12 uur zijn we weer bij u met Het Testament uit de 60's. Met heel veel muziek en ook wat verzoekjes hebben we alweer binnengekregen. Dus een aardig wat.
1: Dat loopt lekker, hè?
2: Een aardig wat, ja, dit keer. Ja. Gelukkig wel. En we moeten het natuurlijk even melden, hè. www.flevomuziekomroep.nl. Ja. Als u daar naartoe gaat, komt u op onze site terecht. Kunt u ook verzoekjes indienen en lekker
1: en
2: naar ons luisteren.
1: En ook de geschiedenis van de ziekenomroep lezen.
2: Ja, van alles kunt u ermee. Dus, maar goed. Tot 12 uur bij u met heel veel muziek. En we beginnen, Joop, met
1: Take a Look van Irma Thomas.

0: Tear in My Arms, Robbie Porter. En daarvoor hebben we geluisterd naar Irma Thomas met Take a Look. En Irma Thomas, dat is een tijdgenoot van de dames Aretha Franklin en Etta James. Maar ze heeft nooit het niveau gehad van hun. Waarschijnlijk heeft ze dat ook niet naar gezocht of zo.
1: Ja, het heeft gewoon met de tijdgeest te maken. En als er al heel veel groot zijn, dan wordt het heel moeilijk om je daartussen te plaatsen.
0: Dat is waar. Maar ze is wel begonnen als tiener in een baptistenkerkkoor. En het is absoluut niet discriminerend bedoeld, hoor. Maar al de bruine mensen, zeg maar, die treden heel vaak op in dat soort koren.
1: Dat heeft ook te maken met hun geloof, hè? Ik bedoel, en hoe ze dat uiten. En ja, uiteindelijk als je echt in zo'n kerk komt en je staat daar en er is zo'n gospelkoor. Nou,
0: ja,
1: dat is.
0: Ja, je kan niet stil blijven zitten.
1: Nee, ook dat niet, maar ook kippenvelwerk gewoon.
0: Ja, nee, ja, absoluut.
1: En daarom hebben ze ook heel vaak van die luide stemmen, maar ook mooie stemmen.
0: Ja. Ja. En warm.
1: En warm, ja, zeker.
0: En jij gaat nog even openen.
1: Ja, want ja, natuurlijk, ik waren al geopend, maar ik heb natuurlijk helemaal vergeten om eventjes Elvis Presley te noemen. Hè, want dat was ons eerste beginnummer. Ja. En het was van de film Clambake en het nummer dat heette Who Needs Money. We gaan verder weer met muziek en dat doen we met de groep The Beach Boys. En die hebben een hele grote hit gehad met Help Miranda. Well,

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Nou, je had dat ooit gedacht, hè?
1: Nee, inderdaad. Ik heb ook nooit geweten dat die twee samen dit lied gemaakt hebben.
0: Nee, dat bedoel ik. Een incredible duet. Anneke Grunlo, Peter Koelewijn. Maar hij wil ze graag een zoen. Nou ja, zeg. Dat kan. En daarvoor hadden we Don't Just Stand There van Patty Duke. En het volgende wat we gaan draaien is van Peter Alexander. En die is geboren als... Nou, moet ik even kijken. Even een achtergrondmuziekje erbij. Ja, dat is wel leuk. En hij is geboren als Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumeier. En hij was een Oostenrijkse zanger, acteur en tv-showmaster die populair werd in de jaren 60 en de jaren 50 van de vorige eeuw. En hij had een aantal grote rollen in Duitse musicalfilms en tot 1995 pakweg 30 jaar verloren maakte als presentator van live muziekshows bij de zowel ARD, ZDF als ORF. Nadat Peter diverse scholen had bezocht, wilden zijn ouders dat hij medicijnen ging studeren. Maar hij wilde neusmelder worden. Tot verdriet van zijn ouders. In 1946 begon hij een toneelopleiding aan het Max Reinhardt Seminar. De afdeling voor toneelspel en regie van de Universiteit für Musik und Darstellende Kunst in Wenen. Die hij in 1958 met goed resultaat afsloot. Sindsdien noemde hij zich met weglating van alle verdere namen alleen nog maar Peter Alexander. Hier is Peter Alexander met moderne romansen.

0: Ja, dat was Dusty Springfield met Wishing and Hoping. En daarvoor hadden we Moderne Romansen van Peter Alexander en we begonnen. En we zijn. En daartussenin, ja, je moet het wel goed zeggen, Jan. Hadden we Claude Nougaro. En dat is een Fransman die een loflied over Louis Armstrong heeft gezongen.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Als je een klein beetje naar de tekst luistert, dan had je wel een beetje in de gaten. Want ook een trompetje, dat kwam er een beetje in voor.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja.
0: Hey, gaan we verder met muziek of wat zullen we doen? Zeg het eens.
1: Ik denk dat wij beter kunnen muzieken.
0: Ja, hè, dat lijkt me.
1: Ja.
0: We gaan beginnen met Navy Blue. Diana Renee, die zingt dat. En dan gaan we met de herinnering van jou van start, Joop.
2: Ja.
0: Ja. Dus hier is Diana Renee met Navy Blue. En je hoorde je de tikjes van

0: met Take 5 uit de jaren 60. Het was uitgebracht als promotiesingle in 1959 en behaalde aanvankelijk bescheiden hitnoteringen. Maar in 1961 werd het heruitgegeven en toen werd het een daarvan succes en een grote hit. En internationale populariteit. Het nummer groeide uit tot de best verkochte jazzsingle aller tijden en is nog steeds een vast onderdeel van radioprogramma's en live uitvoeringen. Het is wel, het is ook wel heerlijk. Het ligt ook lekker in het gehoor, moet
1: het ligt
0: zeggen.
1: Heerlijk in het gehoor, ja, zeker. Ja. En gaan we verder met de muziek voor jou nog?
0: Ja, laten we het doen, hè?
1: Ja, hè? Send Me the Pillow had je nog, had je nog wat over. En dat is van Lydia en Her Melody Strings.
0: Ja.
1: En Papa's Blues Viking Jazz Band. Ik vond het wel een hele, hele frappante keuze van je, Joop. Ik kende het niet. Nou, in mijn...
0: Ja, nee, vertel mij
1: maar. Best wel. Maar dit zei me dus totaal niet. Tot ik het hoorde. Het is eigenlijk hetzelfde wat jij af en toe hebt van... Oh, ik ken het wel.
0: Ja, precies.
1: Nou, bij deze. Nou. Dus eerst Send Me the Pillow van Lydia en Her Melody Strings. En dan Schlaf Meine Prinschen van Papa Blues Viking Jazz Band.

0: Dani Rikkers en is vandaag jarig.
1: Hartelijk gefeliciteerd!
2: Daarvoor, ik moet wel mijn microfoon openhouden. En zij vraagt aan Hello van Adele.
3: Hello.

0: Ja, er waren twee verzoekjes. Uit de jaren 70. Pussycat, My Broken Souvenirs en One Night Affair Spargo. Aangevraagd door de Rode Heks en Tante Smarty. Brengt ons naar het tweede uur zometeen. Want we krijgen eerst het nieuws.
1: Ja.
0: En na het nieuws zijn we weer bij u terug.
2: Voor een heel uur.
0: Voor een heel uur. En we sluiten af dus met One Night Affair van Spargo.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen dat mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen op die manier waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. Dat meldde de FBI in een Amerikaanse rechtbank. De onderzoekers werden in januari al onderschept op de luchthaven na een reis door de Republiek Congo. En de psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken, blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner nu als een soort van overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialistische zorg. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Helemaal correct. We zijn weer terug na het nieuws van 11 uur. En we gaan nog eventjes 55 minuten door, zie ik.
2: Ja, we gaan zeker nog even door. Plus dat ik eventjes een rectificatie moet aanbrengen, want het blijkt, ik heb een appje net ontvangen, dat ik mijn microfoon niet open had toen ik Gerda Goossens aankondigde, die een verzoekje aan had gevraagd voor Jani Rikkers voor een verjaardag. Gelukkig had ik het wel in mijn tekst dingetje gezet, dus ze hebben wel kunnen zien dat ik dat daarvoor gedraaid werd. Ja. Dus bij deze nog eventjes, Gerda Goossens die had aangevraagd Adele met Hello voor Jani Rikkers die vandaag jarig is.
1: Techniek staat voor niks, hè?
2: Techniek staat helemaal voor niks. En we zitten hier om wel iedereen tevreden te stellen, toch?
1: Ja, zeker.
2: En ook jezelf.
1: Sorry?
2: En ook voor jezelf een beetje tevreden stellen.
1: Ja, uiteraard. En ook namens ons, van harte gefeliciteerd.
2: Ja, zo is dat.
1: En geniet ervan.
2: En geniet ervan. Fijne dag verder. Wij gaan verder met muziek. En dat gaan we doen met, ik vind het, het is een geweldige plaat, Proud Mary. Je kent het ook van Ike en Tina Turner.
1: Ja.
2: Geweldige uitvoering ook. Ja. Maar dit is eigenlijk het origineel. Proud Mary van Creedence Clearwater Revival.

0: In gedachten zie ik het kerkje weer, het duo X. En daarvoor hadden we Proud Mary van Creedence Clearwater Revival. En dat was speciaal voor jou, hè? Die in gedachten zie ik het kerkje weer. Dat is
1: ja,
0: voor jou prachtige
1: ja,
0: muziek.
1: Absoluut. Allemachtig. Ja. Nee, dat moet je van harte.
0: Ach ja, zo is het ook.
1: En we draaien voor iedereen, hè? Dat scheelt ook wel.
0: Daarom.
1: Dus. Goed. Ja, dan hebben we het volgende nummer klaarstaan, hè?
0: Oh ja.
1: Ja, nou, dat vertel maar. Van een kind.
0: Oh ja, vertel maar.
1: Ja. Van Willy Alberti. De artiestennaam van Karel Verbrugge. Hij was een Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan. Daarnaast trad hij op als acteur en televisiepresentator. Alberti werd ver na zijn dood nog steeds herinnerd als een van de beste zangers die Nederland ooit voortbracht. Die zowel het levenslied als opera zong. Nou, mooi.
0: Ja.
1: En hij heeft veel gezongen met zijn dochter. Hè?
0: Heel veel met zijn dochter. Hij heeft ook wat duet opgenomen met Johnny Jordaan. Dat is zijn neef.
1: Ja.
0: En... Ik vroeg je net van, weet je hoe Johnny Jordaan aan zijn glazen oog is gekomen? Nou, dat zal ik je vertellen.
1: Nou, dat wist ik dus niet.
0: Kareltje had ruzie met zijn neef Johnny. En nou, dat werd een behoorlijk gevecht. En zo heeft hij eigenlijk zijn oog eruit geslagen van Johnny Jordaan. En zo is Johnny aan zijn glazen oog gekomen.
1: Ja.
0: Maar desalniettemin zijn ze toch wel vrienden gebleven. En nog wat veel nummers samen opgenomen. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we verder met de glimlach van een kind. Hier is Willy Alberti.

0: Ja, dat was Sir Thomas John Woodward, beter bekend als Tom Jones. Hij is een Britse popzanger, afkomstig uit South Wales. Hij scoorde vanuit 1965 verschillende hits zoals It's Not Usual, Delilah, Green Green Grass of Home en She's a Lady. Jones kwam ter wereld als zoon van een mijnwerker. Hij begon al op jonge leeftijd te zingen en in 1964 verwierf hij uiteindelijk een platencontract bij Decca Records. Zijn in dat jaar verschenen debuutsingle Chills and Fever werd geen succes. Maar met de opvolger It's Not Unusual scoorde hij in 1965 een internationale hit. En in 1968 had hij de hit Help Yourself, zoals we deze net gedraaid hebben. Dit gezegd hebben, dan gaan we gaan verder met de volgende muziek. En dat doen we met Jacques Dutronc. En het nummer heet, Joop?
1: J'aime la vie.
0: En dat
1: ofwel, ik hou van meisjes.
0: Kijk, dat bedoelde ik. Jacques Dutronc.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, het was stil.
1: Ja, doodstil.
0: Words of Love was dat van de mama's en de papa's, gezongen door Mama Cass. Dat was de heide met de hele harde stem.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Goed, gaan
1: wel
0: we gaan.
1: Wel een goede groep trouwens.
0: Hè? Heel goed, ja, ja zeker.
1: Absoluut.
0: Wat is hun grootste hit? Vertel eens, vertel.
1: Sorry?
0: Vertel wat de grootste hit is.
1: Ik vond het een goede groep. Ja, en als je de drie opnoemt, had ik de goede eruit.
0: Monday, daar ik doe eentje. Monday, voor de maandag. Ja, Monday.
1: Ja. Ah, eigenlijk moet u draaien.
0: Ja, kan. Volgende keer.
1: Volgende keer.
0: Zo is dat.
1: Een andere keer.
0: Hey, we gaan gauw verder met het volgende.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?

0: Cotton Fields, de Cotton Song van de Beach Boys. En ik vond het eigenlijk meer een liedje voor John Denver, maar ter smaak. En daarvoor hebben we geluisterd naar Azzurro van Adriano Celentano.
1: Hey, ik heb gevraagd, weet je nog de hit die je had? De grote hit?
0: Wie?
1: Adriano Celentano.
0: Vertel.
1: Prison Call in 99 Chuzel. Dat is een hele grote hit geweest.
0: Die ga ik opzoeken.
1: Ja, dat lijkt me wel.
0: Ik heb er nooit van gehoord. Echt waar. Maar daar kreeg ik herinneringen boven van de Efteling. Als heb je een attractie, dan zit je in een karretje en dan ga je door allerlei verschillende landen heen.
1: Oh, okay.
0: En dan kom je ook bij Italië en hoppa!
1: Daar was dat tingeltje.
0: Azzurro, ja precies. Oké. Okay. En hebben we er nog eentje goed, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: vertel maar.
0: Dat is van Aretha Franklin en die is geboren in Detroit.
1: Mm-hmm.
0: En dat was een Amerikaanse gospel, soul en R&B zangeres. En op de ranglijst van 100 beste zangers, zowel mannelijk als vrouwelijk, alle tijden, van het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone, staat ze op de eerste plaats.
1: Kijk, dat bedoel ik.
0: En wij gaan luisteren naar Sea Shore.
1: Aretha Franklin.

0: Leslie Gore met It's My Party.
1: Aangevraagd door Renger voor het verzorgingspersoneel. En daarvoor hadden we Do You Know The Way To San Jose van
0: Diana Warwick.
1: Aangevraagd door Harriet van Heunen.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Ook voor al het verzorgend personeel. Gaan we gauw verder met het volgende. En dat doen we met dit. Dat doen we met het volgende. Oh jongens, kom op. Nou, waarom nou niet goed?
0: Ah, dat komt vanzelf.
1: Komt vanzelf goed. Hier.
0: Come together.
1: Nou, come on. Ik wil het niet. Ik wil dit.
0: Come together. Horen. Met de Beatles.
2: Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Cycle Group draaien we ze allebei.

0: Come Together van de Beatles en The Last Time van de Rolling Stones.
1: Ja, in het kader van de twee kampen. Nee, in het kader van de twee kampen, hè, van de Beatles en de Rolling Stones.
0: Ja,
1: we gaan nu wel verder met verzoekjes.
0: Ja, nee, dat is waar. Nou, een heel mooi nummer.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, dan hebben we er twee nu. De Sounds of Silence van Jorof, van Simon en Garfunkel. En A Wider Shade of Pale, Procol Harum van Thea Middels. En deze is voor iedereen die luistert, deze twee.
0: En daar doen ze mij een groot plezier mee, met allebei de nummers.
1: Nou, dat bedoel ik. Hier is eerst The Sound of Silence van Simon en Garfunkel.
3: Hello darkness, my old friend.
0: Als ik alleen zit en ik

0: tijd. Ja, dat was het weer voor vandaag, hè?
1: Ja, zeker.
0: We hebben nog één nummer te goed. En dan is het weer voorbij.
1: Ja, ik ben al op de achtergrond ben ik al bezig. Mijn muzikale herinnering uit de jaren 60. En het was weer leuk om te doen samen met jou, Joop.
0: Zeker.
1: En ik hoop dat de mensen ook genoten hebben van onze aflevering. Het Testament uit de 60's. En ik ga eruit met de Drifters, nummer Save the Last Dance for Me. En ik vertolk het. Het was me een waar genoegen. Het gaat weer goed.
0: Mazzel.

0: is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170% tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje was een overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten. En tot zover het nieuws.
1: Blijf als ik kom erop.

0: voor me.
1: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het kabinet wil met de Tweede Kamer praten over alternatieven voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Op het plan kwam veel kritiek, onder andere met betrekking tot de uitvoerbaarheid. Ministers Pieter Heerma en David van Wil onderzoeken nu een voorstel om gezichtsbedekking mee te laten wegen bij het opleggen van zwaardere straffen. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. En de gemeente Terschelling trekt 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven, dat meldt Omroep Friesland. De bijdrage van de gemeente stijgt daarmee naar 23 miljoen euro. De opknapbeurt is nodig vanwege de slechte staat van de kade en zinkgaten in het havengebied. Het Rijk investeert ook mee. De totale kosten worden geraamd op 68 miljoen euro. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

tegen mij, ik wil dit niet meer. Dat zegt ze me wel vaak, maar ze meende deze keer. Ik kan het wel begrijpen,

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding met ruim 1,8 miljoen gevallen. Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is de afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Jonker Fransstraat. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield 3 verdachten uit Rotterdam aan van 20, 17 en 16 jaar. Rond de plaats van het incident was het enige tijd onrustig. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Chic.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je luistert naar
4: de Flevo.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Israëlische aanvallen op Libanon zijn vandaag voortgezet met onder meer luchtaanvallen op de stad Tyrus, waarbij volgens Libanese media 6 mensen zijn gedood. Ook was er een droneaanval op een auto bij Beirut. Israël meldt daarnaast een projectiel uit Libanon te hebben onderschept. De spanningen volgen op bemiddelingspogingen van de VS, waarbij een tijdelijk bestand met Hezbollah werd aangekondigd. De eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door roodrijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding, met ruim 1,8 miljoen gevallen. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op

0: U luistert naar de Flevo Piekonde.
1: De FC Dal op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van een snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. In Spanje zijn de afgelopen maand het hoogste aantal hittegerelateerde sterfgevallen ooit geregistreerd voor die maand. Dat meldt het Spaanse ministerie van Gezondheid. Meer dan 100 personen zouden zijn overleden door de extreme hittegolven die grote delen van het land troffen. Vooral ouderen zijn daarbij kwetsbaar. Experts waarschuwen dat hitte door klimaatverandering steeds vaker tot ernstige gezondheidsproblemen leidt. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding met ruim 1,8 miljoen gevallen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenonder.nl.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Op de A58 bij Moergestel reed vanochtend een automobiliste slingerend over de snelweg. Ze was onwel geworden. Twee vrachtwagenchauffeurs grepen in door het achteropkomende verkeer af te remmen en de auto gecontroleerd tot stilstand te brengen. De vrouw werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Door het snelle optreden van de chauffeurs is mogelijk een ernstig ongeluk voorkomen. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: De Flevoziekenomroep.

en wee. Op het vervuilen van de zee, waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten op.

de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een vlot.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn twee mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. Vier mannen kwamen om, een vijfde overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Europa moet onafhankelijker worden van de Verenigde Staten en Azië voor wat betreft de productie van chips. De Europese Commissie lanceert daarom de Chips Act 2.0. Tot 2035 is hiervoor 120 miljard euro aan extra investeringen nodig. Brussel focust daarbij op AI en datacenters om de vraag naar Europese chips te stimuleren. Momenteel komt nog maar 10% van alle chips uit Europa. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
2: Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Meer dan 56.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van hun examen door een technische fout. Volgens de Algemene Onderwijsbond zorgt dit voor onrust bij leerlingen die vandaag hoopten de uitslag te krijgen. Docenten hebben alle betrokken leerlingen vandaag geïnformeerd over de vertraging. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Nauwelijks was gezien is opnieuw ontdekt op het Indonesische eiland Buru. Onderzoekers vonden minstens 9 exemplaren van de blauwvoorhoofdlorie in een afgelegen bergbos. Ook werden voor het eerst geluidsopnames van de vogel gemaakt. De ontdekking biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en bescherming van de soort. In het westen van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
3: En ik ga een bij u brengen.
4: Ja, mijn naam is Truus Elgeval.
3: En mijn naam is Jan.
4: En we beginnen met een muzikaal reisje door Europa.
3: Ja.
4: Dus we brengen Europese bloemetjes.
3: Ja, en dat betekent dat die zangers in hun taal moeten zingen.
4: Ja, ja.
3: Dus niet in het Engels, dat we heel veel hebben, maar in de taal.
4: Ja.
3: Zoals we beginnen in Groot-Brittannië.
4: Ja, en dat valt niet mee om dat te vinden, hè?
3: We beginnen in Groot-Brittannië. En dan zingen ze allemaal Engels. Ja, maar...
4: Ja, het is wel... Moet ik ook nog even vertellen wat we verder gaan doen? Of doen we dat straks?
3: Oh, doe het, vertel het maar.
4: Ja? Nou, een half uurtje dus een reisje, de muzikaal reisje door Europa. Ja. Daarna de greep uit de kast. En na het nieuws, ons tweede uurtje, gaan we een half uurtje de wetten draaien. Ook daar heb jij weer een aantal volgende gevonden,
3: ja,
4: hè?
3: Ja, heb ik een hele mooie tijd van.
4: En dan als laatste ons Helmoet Lotti als artiest vanavond.
3: Goed.
4: Ja, maar we gaan inderdaad eerst naar Groot-Brittannië. Ja, en die zingen Engels.
3: Die zingen Engels, ja. Toevallig, hè.
4: En maar, als ik nou zeg, Reginald Kenneth Dwight.
3: Dat niemand weet over wie het heeft.
4: Weet jij het wel?
3: Ja, ik weet het wel, want ik heb het hier voor mijn neus liggen.
4: Wie is het dan?
3: Het is Elton John.
4: Ja, Elton John. En die speelt al op zijn 4e jaar al piano. Hey. Ja,
3: ik speelde wel met een piano, maar dat was niet om aan te horen.
4: Nee, ik ook niet. Dus had ik zo'n kinderpianootje. Hey, moet je horen. Maar ja, zijn vader die wilde eigenlijk dat hij bankier werd.
3: Ja,
4: nou, ik ben blij dat... John voor de muziek gekozen heb.
3: Ik ook. Dat is een schitterende muziek die hij gemaakt heeft.
4: En al op 7-jarige leeftijd gaat hij dan naar de Royal Academy of Music.
3: Dat is vroeg, hè?
4: Ja, maar ik denk dat het ook weer zo'n wonderkindje is.
3: Ja, ergens wel.
4: Ja, ja, anders kan ik er niks van maken.
3: Nee, ik ook niet.
4: Ach ja.
3: Ach, hij gaat dan ook flink tekeer met alles, hè? Ons eerste Engelse artiest die na de Beatles 4 albums heeft staan in de bekaamde Amerikaanse top 10.
4: Zo.
3: Dat is ook niet niks hoor.
4: Nee, dat hè.
3: En zijn kledij is ook opvallend. Dat heb je goed gedaan natuurlijk. Ja. Exotische brillen heb je op. Ach. Iedereen herkende hem daardoor.
4: Ja, nog als hij nog optreedt.
3: Ja, heeft ze nog die bijzondere bril.
4: Ik denk dat hij een hele verzameling heeft.
3: Goed zo. Maar wat gaan we luisteren naar hem?
4: Blues for my baby and me.
3: En dat is vertaald
4: De blues voor mijn baby en mij.

0: Nou, in het Engels.
1: Maar ja, naar het volgende land.
0: Elton John. Oh, dan gaan we naar zo'n eiland.
1: Ja.
0: Van Engeland is ook een eiland. Natuurlijk.
1: Ja, nee, naar een ander eiland. En die zingt geen Engels.
0: Atlantische Oceaan.
1: Die zingt geen Engels.
0: Nee, die zingt Oud-Noors.
1: Eigenlijk kan je dat eigenlijk zeggen, wel, IJsland,
0: ja.
1: Hè?
0: IJsland is dat, ja, is Oud-Noors, zou je dan spreken. Ja.
1: En daar is Paul Oskar.
0: Degene die we gaan laten zingen.
1: Ja, ja, ja, en als je zijn eigen naam, ja, wij zeggen dan Oskar, wat het dan met C-A-R.
0: Ja.
1: Eigenlijk is het zijn naam Oskar met K-A-R.
0: Ja, een vliedertje en de koop bovenin, hè?
1: Ja.
0: Ook dat nog. Maar dat kunnen wij helemaal niet uitspreken.
1: Nou, in 1993 bracht hij zijn eerste
0: album uit.
1: Ja. Stuwo. En twee jaar later volgende Paldi. En dat werd de best verkochte album in 1995.
0: In IJsland.
1: Ja, ik denk niet dat het hiervoor. Ik denk niet dat het hier verkocht werd.
0: Nee, ik denk het ook niet.
1: Maar hij is ook gekozen om in IJsland om het Eurovisieval in Dublin te vertegenwoordigen in Ierland.
0: Dat heb je ook goedkeurig gedaan, hè?
1: Ja, met het nummer Min Hins die Dans.
0: Ja. En wat is het eindresultaat geweest?
1: Even kijken, de 20ste plaats.
0: Met 18 puntjes.
1: Ah. Ja, nou ja, moet je horen.
0: Voor een eerste keer, niet gek, hè? Wat gaan we draaien van hem?
1: Wij gaan draaien Stanislaus Duo. Non-stop studio.

0: Publieke omroep met
1: de muzikaal bloemetje.
2: Zo is het, een muzikaal bloemetje.
3: Ja, en we gaan verder reizen. We gaan naar Noorwegen.
2: Ja, dat is van IJsland eigenlijk.
3: Ja, een bootje over. En dan,
2: nou, een bootje. Hoef ik toch geen varen hoor.
3: Nou ja, het bootje.
2: Oké.
3: En daar is Kari Bremnes.
2: Ja, dat is bekend als zangeres en van ballades en ja. Liederen die in Noord-Europa bekend staan als Fischer.
3: Fischer, nou. Ja. Ja. Ze is ook nog componist.
2: Ja.
3: En ook, dus. Maar weet je, eigenlijk is ze pas met de muziek begonnen in 1977.
2: Zo.
3: Want toen vertrok ze naar Oslo om daar te gaan studeren en te werken.
2: Mm.
3: Dus, maar vanaf... In 1986, toen begon ze echt volledig voor de muziek te gaan.
2: Ja, eerste album heeft ze samen met de broer uitgebracht, oh. Zeggen ze. De broer Ola.
3: Ola.
2: En
3: nou,
2: dat
3: ja.
2: Was het succes wel hoor, precies.
3: Nou, dan kijk eens aan.
2: Dus eigenlijk het begin van haar carrière. Ja. Ze heeft een hele lange lijst van albums. Gaan we allemaal niet vertellen.
3: Nee, want dat onthouden we toch allemaal niet.
2: Precies, dus, daarom niet. We hebben een leuk liedje uitgezocht.
3: Lit F. Et Liv.
2: En dat betekent...
3: Een beetje.

0: een beetje leven. Dat was het. Nou, toch weinig leven trouwens. Heel rustig gezongen, moet ik zeggen.
1: Rustig. Hé, we gaan niet zo ver reizen. We gaan naar Zweden.
0: Ja, dat ligt ernaast.
1: Ja, daarom.
0: Dat is ook een mooi land. Ja, ja, ja.
1: En ja, daar heb je Bert Gustav Tommy Korberg.
0: Ja, nou, gewoon Tommy Korberg als artiestennaam.
1: Ja. Ja. Hij is zanger en hij is ook nog acteur. Want hij heeft heel veel gedaan.
0: Gedaan, ja.
1: Want hij mocht, hij deed mee in die Melodiefestival in 1969. En toen mocht hij van dus deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in 1969 in Madrid.
0: Ja.
1: En daar haalde hij de 9e plaats met de hit Juli Min van.
0: Zo, super hoor.
1: Nou, dat is toch netjes.
0: Dat is heel netjes.
1: Nou, hij heeft ook bij twee bands gezongen. Solar Plexus en Mara en Meet in Zweden.
0: En hij heeft in musicals gespeeld, hè?
1: Ja, Les Miserables.
0: Onder andere.
1: Chess.
0: Ja.
1: En The Sound of Music.
0: Ja.
1: Ja, en daar nog meer op, want hij acteerde ook nog in jeugdfilms, dus...
0: Hij is gewoon een veelzijdig iemand ook.
1: Veelzijdig
0: en wat voor een liedje gaat hij maken? Iets moois.
1: Klang min fakra bjaldra.
0: Ja, herhaal dat nog eens.
1: Nee. Klang min fakra bjaldra.
0: Nou, geef mij de Nederlandse naam aan, dat is...
1: Luid mijn mooie bel.
0: Nou, dan gaan we die bel nu laten klinken.

0: je de bel luiden?
1: Ja, ik hoor ze.
0: Dat is een mooie bel. Ach, daar gaan we naar Duitsland toe.
1: Ja, we nemen een bootje en we varen naar Duitsland.
0: Ja, dat is meestal een vrachtbootje, dat je als passagier mee mag.
1: Nou, dat hoeft niet hoor. Nee, je kan ook met een
0: gewoon. Ja, want Jans ook open.
1: Ja,
0: ons is Nederlander, hè?
1: Ja.
0: We zijn zuinig.
1: Ontzettend zuinig. Maar goed.
0: En in Duitsland, daar hebben we een hele bekende stad te pakken.
1: Ja, vooral de ouderen onder ons natuurlijk.
0: Ja, die moeten het weten, hè?
1: Conny Froboes.
0: Ja. Weet je oorspronkelijk? Cornelia Froboes.
1: Cornelia, ja, nou, dat kan ik denk ik wel verbassen naar Conny. Dat is het. En ze werd eigenlijk bekend als die kleine Cornelia. En later werd het pas Conny.
0: Conny, ja.
1: Ze is ook de actrice natuurlijk.
0: Ja, ze is Tine Idol als ook.
1: Ja, want dat weet ik nog wel. Ja.
0: Ze had ook zo'n festival op zoek gedaan. Ja.
1: Ja?
0: Met die twee kleine Italianen.
1: Oh, dat is wel. Ja, natuurlijk. Dat was denk ik wel een van de bekendste hits van haar, denk ik wel.
0: Ja, en wat we gaan draaien is ook bekend, hoor.
1: Ja, wel, natuurlijk wel. Nou, soms zong ze ook liedjes in andere talen natuurlijk, Frans, Italiaans.
0: Ja, ze hebben ook Nederlands opgenomen.
1: En Fins zelfs.
0: Ja. maar wat gaan we draaien dan, vader?
1: Wij gaan draaien Lady Sunshine und Mr. Moon.
0: Jawel, mijn Lady Sunshine en meneer de Maan.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we draaien. Even kijken hoor, dat gaat op dit knopje. Oké.

0: Dat is een mooi intro.
1: Ja, dat vind ik echt altijd. Hé, hey, we gaan weer naar huis hoor.
0: Ja, we gaan naar Nederland. Ja. Dan komen we weer thuis. Lekker warm.
1: Ja, bij Benno Vervugt.
0: Ja, dat is een Nederlandstalige zanger.
1: Ja, ja.
0: Hij is vooral bekend in Brabant en omstreken, maar goed.
1: En daar is hij ook eigenlijk door bekend geworden eigenlijk.
0: Ja,
1: want,
0: precies.
1: Die draaide zijn nummers.
0: Ja, Omroep Brabant.
1: En, ja, bij
0: hij had er zelfs een hielp hier mee met de Tilburgse kermis.
1: Ja.
0: Dan hield hij met de kermis-tv van Omroep Tilburg. Draaide die mee en... Ja, hij maakt eigen teksten.
1: Ja.
0: De muziek laat hij door een ander maken, André Kooijman.
1: Ja.
0: Maar ja, hij heeft een schoonmaakbedrijf naast de zangerij. Zangeres, ja, zangerij.
1: Zangerij, zo'n carrière kan je ook zeggen.
0: Ja, dat klinkt beter, hè?
1: Ja. Hij is ook regelmatig te horen op de ochtendshow van Omroep Brabant, waar hij het nieuws belicht.
0: Ja. Nou. Dat is een, ook een veelzijdig mannetje. En een leuk liedje, hoor.
1: Ja.
0: Hartse flats.
1: Nou. Ik ben benieuwd.
0: Hartstikke wat.

0: Dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Nou, we zijn een greep uit de kast aan toe. Dus ja. Dat betekent dat jij voor de kast hebt gestaan.
2: Ja, en er zitten best heel veel cd's in.
1: Ja, die heb je wat uitgetrokken, een stuk of 9 zie ik.
2: Ja, en dan, dan zeg ik van tevoren, ik draai dit nummertje.
1: Nou, dan ben ik benieuwd wat het wordt. Jij mag het helemaal zelf doen.
2: Oh, nou, dankjewel. Ja, we beginnen met Everly Brothers met Just One Time. En daarna Billie Holiday met Hello My Darling.

0: En dat waren Marianne Weber en Frans Bouwen met de regenboog. We gaan verder met Jim Reese met Mexican Joe en Tom Jones met Feel the Rain.
1: Omdat wij de technicus graag te vriend willen houden, is hier een plaat van de dienstdoende technicus van vandaag.

We gaan luisteren naar Faya Condias met Na Na Na. En tot aan het nieuws, André Rieu met de Second Wands. Dus tot na het nieuws.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Staten willen minder vliegtuigen, drones en marineschepen reserveren voor de verdediging van Europa. Volgens de Amerikaanse commandant in Europa moeten Europese NAVO-landen en Canada die taken vaker overnemen. De regering van president Trump wil meer militaire capaciteit beschikbaar houden voor andere regio's. NAVO-bondgenoten werken al aan plannen om de verminderde Amerikaanse bijdrage op te vangen. De rechter heeft vandaag een verzoek om rapper Ye een inreisverbod op te leggen afgewezen. Daardoor mag hij in Nederland blijven en kunnen zijn geplande concerten in het Gelredome in Arnhem doorgaan. Het Centraal Joods Overleg had het verbod gevraagd vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitlatingen van de artiest. Volgens de rechter is er onvoldoende grond voor een inreisverbod. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: En ik zou zeggen welkom. Mijn naam is Truus.
2: Ja, mijn naam is Jan. Bij het tweede uurtje.
1: Ja, ja, ja, maar dat is al
2: blij wel. Dat u weer teruggekomen bent.
1: En we hebben weer een aantal duetten gevonden. En we hebben ook nog daarna, na het half uurtje, nog de artiest van de avond. En dat is Helmut Lotti. Daar ga ik wat over vertellen.
2: En ik ga de muziek draaien.
1: Maar zover helemaal is het nog lang niet, hè?
2: Nee. We gaan eerst met die duetten beginnen, hè?
1: Ja.
2: Benny Neyman, Bonnie Sinclair. Met verder valt het wel mee.
1: Daarna Emma Heesters met Rolf Sanchez met Pa Olifidarte.

0: Dan gaan we verder met Donker om je heen, André Hazes en Walt Kroes.
1: En daarna Counting Crows met Vanessa Carlton met Big Yellow Taxi.

0: En dan gaan we verder met Ben en Carmen Steeneker met Runaway.
1: En de volgende is Endless Love met Lionel Richie en Diana Ross.

0: We hebben nog tijd voor twee stuks.
1: Wie heb je dan nog op het lijstje staan?
0: Jan Keijzer, Annie Schilder met Tomorrow. En?
1: Daarna Gerard Cox en Joke Bruis met Diep in mijn hart.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Helmoet Lotti. Geboren als Helmoet Lotegeers op 22 oktober 1969. Al vanaf zijn prille jeugd is Helmoet gek op groenes. En de platen van Elvis Presley. En zijn grootvader is directeur van het Gentse Opera, waar Helmoet af en toe eens gaat kijken. Onder de artiestennaam Kevin Leeds doet Helmoet Lotti mee in 1988 aan diverse regionale soundmic-wedstrijden als de Elvis Imitator. Een jaar later wordt hij totaal onverwacht tweede in de KRO Soundmix Show met het Elvis nummer My Boy. In 1989 start VTM en ook het liedjesprogramma 10 om te zien. Daarin scoort Helmoet Lotti met de nummers Kom Nu, met Sanne in het achtergrondkoortje, Bij Jou Alleen en het heupwiegende Waarom Ik. In 1990 komt zijn eerste album Vlaamse Nachten en dat haalt goud. Twee jaar later lukt het ook met de cd Alles Wat Ik Voel. In 1993 covert Helmoet Lotti op zijn bijzondere wijze Vlaamse klassiekers. De cd haalt platina. De bewerking van Wil Tura's Het Kan Niet Zijn, What a Kind of Friend, wordt de filmmuziek voor Jan Verheijen's film Boys. Een jaar later ligt de cd Just For You in de platenrekken. Op dat album staan zelfgeschreven nummers van Helmoet Lotti. En resultaat? Inderdaad, goud. En dan begint het sprookje pas echt. In 1995 komt de cd Helmoet Lotti Coast Classic uit, met erop 18 populaire klassieke nummers. Helmoet scoort 12 keer platina en begint aan een lang internationaal avontuur. Ook het tweede classic album scoort enorm. In Wallonië, Nederland, Zuid-Afrika, Canada enzovoort enzovoort. En op elk feest wordt Tiri Tomba uit volle borst meegezongen. We gaan luisteren naar Vlaamse Nachten en De Zon in Mijn Leven.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In 1997 ontvangt Helmut Lotti in Monaco de World Music Award voor de best verkopende artiest in de Benelux. Hetzelfde jaar neemt hij zijn derde klassiek der CD op in de openlucht, het kasteel Kleidaal in Aartselaar. Ondertussen tonen wereldwijd tientallen tv-stations Lotti's tv-specials. Ondertussen vallen de Verenigde Staten voor Helmut. In 1999 concerteert hij in New York, Boston, maar ook voor het eerst in de Parijse Olympia. Datzelfde jaar wordt er een nieuwe weg ingeslagen. Lotti neemt de CD Out of Africa op. In 2000 gaan de Scandinavische landen door de lint voor Helmut Lotti. Hij lanceert alweer een nieuw project, Helmut Lotti Latino Classics. De single SOBESO doet ons allemaal swingen. Lotti's eerste DVD is ook een feit. En dat jaar concerteert hij meer dan 100 keer. En sinds 1996 is hij ambassadeur van UNICEF. In 2001 ontvangt Helmut belangrijke awards in Duitsland en Oostenrijk. Kissy, Kissas, Kissas, Kissas wordt de nieuwe single. En een succesvolle voorloper van het album Latino Love Songs. We gaan luisteren naar High Fiesta en La Hacienda. En Kissas, Kissas, Kissas.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Begin 2002 toert Helmut Lotti door Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Canada en België. In maart zit hij in de studio voor de opnames van een nieuw album. Op 10 juni is het zover. De nieuwe single is er, Suspicious Minds. En als tweede track The King's Medley. Meteen de voorloper van het nieuwe album My Tribute to the King. Lotti's ode aan Elvis Presley. Eind oktober is Helmut Hittip bij Radio 2 met de tweede single uit zijn Tribute to the King. Such a Night heet het nummer. Op 3 januari 2003 geeft hij een groot nieuwjaarsconcert in het Sportpaleis van Antwerpen. En dat is meteen het begin van een reeks concerten, meestal in het buitenland. In 2003 laat Helmut zijn wagen roze spuiten. Die belofte maakte hij als een album My Tribute to the King de aantal van 100.000 verkochte cd's zou halen. Begin 6 augustus maken we kennis met het voorproefje van de nieuwste album, de popklassieker Mandy. Ooit een hit voor Barry Manilow. Dat brengt Lotti op zijn manier het nummer. Een maand later ligt het album er, Popclassics in Symfonie. Op de cd staan pareltjes als Hotel California, Eloise, Crying en Hotel California. Het nummer Danny Boy is

0: een duet met Cliff Richard. Helmut en Cliff sloten de deal. Cliff zingt Danny Boy op Helmuts album en Helmut zingt de kerstklassieker Mary's Boy Child op Cliff's kerstcd. Dat laatste liedje verschijnt ook op de single eind 2003. In 2004 benoemde koning Albert de tweede en koningin Paola van België Helmut Lotti tot grootofficier in de Leopoldsorde. Op 23 oktober 2019 heeft hij een groot zijn 50ste verjaardag gevierd in de Antwerpse dierentuin. En hij kreeg hoog bezoek. Niemand minder dan prins Laurent was een van de gasten. In 2026 werd op VTM de documentaire Helmut meer dan Lotti getoond, die een kijkje gaf op zijn tot dan 30-jarige carrière. We gaan luisteren naar Suspicious Minds en Such a Night.
1: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, ja, en dan hoop ik dat u lekker thuis bent hoor.
2: Dat dacht ik ook wel.
1: Dus, maar u kan in elk geval morgenochtend naar onze herhaling luisteren.
2: Dat gaat goed.
1: En ja, dat, ja, dan hoort u alles weer voorbij komen. Verder hebben we morgenavond de live uitzending van de muzikale vaart van Jan en Peter.
2: Ja, die gaan we ook draaien.
1: Ja. Goed. Dus, maar we hebben nog één te goed, hè?
2: Ja, nog eentje draaien.
1: Trein naar Oostende.
2: Die gaan we draaien nog. Ja. En wij gaan gewoon afscheid nemen. Mensjes, voor straks.
1: Welterusten.
2: En vanmorgen.
1: Weer een beetje gezonder op. Mijn naam is Truus.
2: En mijn naam is Jan.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het verovert. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En een KLM-medewerker is ontslagen na het lekken van 1000 liter kerosine op 14 juni vorig jaar. De rechtbank oordeelde dat hij geen ontslagvergoeding krijgt omdat de veiligheid ernstig in gevaar kwam. De lekkage duurde ruim 1,5 minuut en zorgde voor groot brandgevaar door ernstig gebrek aan toezicht. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist eraan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Fleuzieke omroep.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen een uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor een voldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het veroverd. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist eraan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenonder.nl.

voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevozieken-omroep op de Flevo Gastvrij.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim 25 euro per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen hun uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor een voldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, is nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist eraan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo

verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
1: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.